0: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In het Utrechtse Rhenen zijn twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een vergadering daar over asielopvang. Er is één iemand aangehouden voor onder andere openbaar dronkenschap. En toen er met vuurwerk werd gegooid, greep de ME in, maar de daders zijn niet gepakt. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Nu kan iedereen zomaar aan de slag als makelaar. En zo'n register moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Europa stopt per direct met steun aan Sierra Leone omdat ze drugscrimineel Bolle Jos niet uitleveren. Dat bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Het land zou eigenlijk 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen dit jaar. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. De eerste vrouwelijke executie in 200 jaar in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd samen met haar vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Ze had eigenlijk woensdag de dodelijke injectie al moeten krijgen, maar de rechtbank wilde toch nog eens goed naar de zaak kijken. En ze krijgt hem nu dus alsnog. Dan het weer, vannacht regenachtig en een graad of 18. Morgen nog steeds veel buien, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: of silence.
1: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Veel onrust vannacht in het Utrechtse Rhenen. Honderden mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis omdat daar over asielopvang vergaderd werd. Het bleef lang rustig, maar uiteindelijk moest de ME ingrijpen omdat er met vuurwerk naar de politie en het gemeentehuis werd gegooid. De daders zijn niet gepakt. Makelaars krijgen waarschijnlijk strengere regels. De woonminister wil dat ze zich verplicht moeten inschrijven in een beroepsregister. Doen ze dat niet of worden ze eruit gegooid, dan mogen ze geen makelaar meer zijn. Nu kan iedereen zomaar aan de slag als makelaar. En zo'n register moet ervoor zorgen dat het kopen van een huis eerlijker gaat, omdat makelaars zich dan wel aan de regels moeten houden. Europa stopt per direct met steun aan Sierra Leone omdat ze drugscrimineel Bolle Jos niet uitleveren. Dat bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Het land zou eigenlijk 18 miljoen euro steun van Brussel krijgen dit jaar. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. En als je zo tijdens de ochtendspits de weg op gaat, let dan goed op. Het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat jonkies nu op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En dan steken ze vaak de weg over, vooral als het schemert, dus tijdens de ochtend- en avondspits. Dan het weer, vannacht regenachtig en een graad of 18. Morgen nog steeds veel buien, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. De grote brand in een loods in Amsterdam-West is onder controle. Er was meteen veel brandweer aanwezig om het vuur te blussen, omdat ze niet zeker wisten wat er in de loods stond. Wel weten we dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren. En de treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol rijden ook weer. Dat treinverkeer lag stil omdat de brand vlakbij het spoor woedde. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline. Dat is de groep die Odido hackte en de gegevens van miljoenen Nederlanders buitmaakte. En vorige week hackten ze nog de FBI. Het is niet duidelijk waarom de site nu offline is. Deze week werd een 24-jarige man uit Nederland opgepakt voor betrokkenheid bij de groep. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is het nog te vroeg om te zeggen of Iran betrokken was bij de Fly Dubai-vlucht waarbij een piloot werd neergestoken. De verdachte wordt op dit moment onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël zegt dat het de bedoeling was om de vlucht te laten neerstorten en dat het een jihadistische terreurdaad was. En als je zo de weg op gaat, let er goed op, het zou zomaar kunnen dat je een wolf tegenkomt. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat de jonkies nu op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En dan steken ze vaak de weg over, vooral als het schemert, dus tijdens de ochtend- en avondspits. Dan het weer. Vanochtend begint regenachtig, vooral in het oosten en noordoosten. In de rest van het land is er wat meer zon en het wordt zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 70s hits. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De overheid gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Boekholt O'Sullivan komt met een verplicht register en een meldpunt na aanhoudende klachten over de woningverkoop. Makelaars moeten straks aan strengere regels voldoen. Bij ernstige overtredingen kunnen ze uit het register worden gezet en hun werk niet meer doen. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een asielprotest in Rhenen. Eerder op de avond werd er gedemonstreerd tijdens een raadsvergadering over een opvangplek. Die verliep rustig, maar later kwam een deel van de demonstranten terug en stak vuurwerk af. Daarbij werden ruiten van het gemeentehuis beschadigd. Overigens stemde de gemeenteraad voor de opvang. De piloot die gisteren werd neergestoken aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv maakt het naar omstandigheden goed. Hij werd door zijn collega aangevallen toen hij het vliegtuig wilde kapen voor een terreuraanslag. Passagiers aan boord wisten de man te overmeesteren en het vliegtuig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië. Alle passagiers bleven ongedeerd. De hoofdsponsor van Manchester City dreigt de Premier League voor de rechter te slepen. Luchtvaartmaatschappij Etihad Airways zegt dat het ten onrechte in verband wordt gebracht met de fraudezaak rond de club en spreekt van reputatieschade. City is schuldig bevonden voor fraude. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. Het weer, de dag start bewolkt met regen en dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
2: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste.

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: vis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd.
13: En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook.
13: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
18: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een bizarre wending bij de executie van de Amerikaanse Christina Pike. Ze heeft 2 dodelijke injecties overleefd, zeggen haar advocaten. Journalisten die bij de executie aanwezig waren, hoorden haar na de prikken nog snurken. Pike is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe het nu met haar gaat is niet bekend. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk dreigt verder onder druk te komen. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om geschikte grond te vinden voor nieuwe elektriciteitsstations, staat in de Volkskrant. Tot 2035 moeten er zo'n 200 bijkomen om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar, zegt Liander, zonder grond kunnen we domweg niet uitbreiden. In Rhenen heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een asielprotest voor het gemeentehuis. Aan het begin van de avond was er ook al een protest tegen een geplande opvang, maar die verliep rustig. Na afloop ging de politie ook weg en dat was het moment waarop het toch misging. Er werd met vuurwerk gegooid waarbij ruiten van het gemeentehuis sneuvelden. 1 man is aangehouden. En de regering gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Boekholt O'Sullivan komt met een verplicht makelaarsregister en een landelijk klachtenloket. Aanleiding zijn de vele klachten over oneerlijke verkooppraktijken. Makelaars die zich niet aan de regels houden kunnen straks uit het register worden geschrapt en mogen dan hun beroep niet meer uitoefenen. Het weer, de dag start bewolkt met regen en dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
12: Nu bij iWizz Opticians

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
2: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, Nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
18: Drakentemmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
21: Balen zeg. Koffie?
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In de Amerikaanse staat Tennessee is een executie mislukt. De ter dood veroordeelde Krista Pike bleek na 2 dodelijke injecties nog in leven en is overgebracht naar het ziekenhuis. De gouverneur heeft direct een onderzoek aangekondigd. Alle geplande executies in de staat zijn voorlopig opgeschort. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk dreigt verder onder druk te komen. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om geschikte grond te vinden voor nieuwe elektriciteitshuisjes, staat in de Volkskrant. Binnen 10 jaar moeten er zo'n 200 bijkomen om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Maar, zegt Liander, zonder grond kunnen we domweg niet uitbreiden. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris kwijtraken, kunnen die voortaan laten reconstrueren. Twee chirurgen van het Radboud UMC hebben een nieuwe operatietechniek ontwikkeld, waardoor vrouwen daarna nog steeds een orgasme kunnen krijgen, meldt de Gelderlander. Opvallend genoeg kan zo'n hersteloperatie bij mannen met peniskanker al bijna 40 jaar. Maar voor vrouwen bestond die mogelijkheid nergens ter wereld. Het is Wereldkoffiedag en vooral oudere Nederlanders blijken niet zonder hun dagelijkse bakkie te kunnen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 84% van de babyboomers elke dag koffie drinkt, tegenover maar 24% van Gen Z. Jongeren drinken koffie vooral om wakker te worden, terwijl het voor ouderen veel meer een vast ritueel is. Het weer, de dag start bewolkt met regen en dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen, ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: vis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles voor Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmaak.

0: per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
10: nee.
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De Europese Unie voert de druk op Sierra Leone op in de jacht op drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. De Europese Commissie heeft miljoenen euro's aan steun voor het Afrikaanse land voorlopig stopgezet, omdat het niet meewerkt aan zijn uitlevering. Dat kost Sierra Leone dit jaar alleen al 18 miljoen. Na de mislukte executie van Christa Pike schort de Amerikaanse staat Tennessee voorlopig alle geplande doodstraffen op. Bij die van Pike ging het mis met de injecties. Daar had ze er al 2 van gehad, maar overleefde dat. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe het met haar gaat is niet bekend. In Tennessee stond er voor dit jaar nog 1 executie gepland. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk. Ook zijn honderden demonstranten aangehouden. De acties richten zich op het tekort aan leraren en de slechte staat van schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw protesten verwacht. De Franse regering zegt de klachten serieus te nemen, maar veroordeelt het geweld. Het kabinet gaat voortaan zelf toezicht houden op makelaars. Woonminister Boekholt O'Sullivan komt met een verplicht makelaarsregister en een landelijk klachtenloket. Aanleiding zijn de vele klachten over oneerlijke verkooppraktijken. Makelaars die zich niet aan de regels houden, kunnen straks uit het register worden geschrapt en mogen dan hun beroep niet meer uitoefenen.
2: Het weer, de dag start bewolkt met regen. En dat blijft in het midden en oosten de hele dag een beetje hangen. In het westen meer zon en dan wordt het 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.

0: eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, uit een
3: broodje. Oh,
4: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
20: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
22: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
29: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot op 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
16: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het UWV gaat 52.000 WIA-uitkeringen controleren. Het kan zijn dat er fouten zijn gemaakt in de berekening ervan. Duizenden mensen hebben daardoor mogelijk een te hoge of juist te lage uitkering ontvangen. Het is nog een hele klus om ze allemaal te controleren. Waarschijnlijk zijn de laatste dossiers eind volgend jaar nagekeken. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat nog wordt onderzocht of Iran betrokken was bij de aanval aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Volgens hem is het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel zit vast in Saoedi-Arabië en wordt verhoord. Het kabinet wil met een nieuwe wet duidelijker vastleggen wanneer iemand als ZZP'er mag werken. Minister Thierry Aartsen presenteert plannen met vaste punten voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Zo moeten schijnconstructies worden voorkomen en moet vooraf duidelijker zijn of iemand echt ondernemer is. De wet moet volgens de planning op 1 januari 2028 ingaan. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt bij de aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk. Ook zijn honderden demonstranten aangehouden. De acties richten zich op het tekort aan leraren en de slechte staat van schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw protesten verwacht. Het weer in het midden en oosten de hele dag bewolkt en kans op regen. In het westen meer zon en het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent!
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
24: Even bollen met.
0: met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Leuke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd.
4: En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ha.nl of in de AH-app.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan.

0: Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Steeds meer winkels, clubs en sauna's weren de slimme camerabril van Meta. Aanleiding zijn zorgen over het stiekem filmen van klanten. Volgens het AD nemen bedrijven maatregelen omdat mensen vaak niet doorhebben dat ze worden gefilmd. Ook privacywaakhonden waarschuwen voor de risico's van de zogeheten camerabril. In Amerika is een groot misbruiksschandaal onthuld, waar bijna 1000 kinderen slachtoffer van zijn. Misbruik vond plaats bij katholieke kerken in de staat Massachusetts. Zeker 275 priesters vergrepen zich tientallen jaren aan kinderen. Voor de slachtoffers is het extra wrang, want de daders kunnen verder niet worden vervolgd, omdat de zaken verjaard zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat nog wordt uitgezocht of Iran betrokken was bij de aanval aan boord van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Volgens hem is het te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel zit vast in Saoedi-Arabië en wordt verhoord. En het UWV gaat 52.000 WIA-uitkeringen controleren. Het kan zijn dat er fouten zijn gemaakt in de berekening ervan. Duizenden mensen hebben daardoor mogelijk een te hoge of juist te lage uitkering ontvangen. Het is nog een hele klus om ze allemaal te controleren. Waarschijnlijk zijn de laatste dossiers eind volgend jaar nagekeken. Het weer bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. De temperatuur ligt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijs.

0: favorieten.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Oh.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
9: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl.

0: no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er zijn in Nederland nog eens 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Het totale aantal meldingen van mensen die besmet zijn staat nu op 56. Het dodental staat op 9, meldt het RIVM. Alle besmette patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Het is oppassen op de weg, want deze maand gebeuren gemiddeld de meeste ongelukken. In elk geval worden in oktober de meeste meldingen gedaan van autoschades. Volgens United Consumers komt dat doordat de dagen snel korter worden. Ook regent het vaker. In combinatie met vallende blaadjes maakt dat de wegen gladder. Steeds meer winkels, clubs en sauna's weren de slimme camerabril van Meta. Aanleiding zijn zorgen over het stiekem filmen van klanten. Volgens het AD nemen bedrijven maatregelen omdat mensen vaak niet doorhebben dat ze worden gefilmd. Ja, ook privacywaakhonden waarschuwen voor de risico's van de zogeheten camerabril. En heb je honden of katten, wees dan voorzichtig met vlooienmiddeltjes, dat zeggen de waterschappen. Die komen de stoffen uit vlooienmiddeltjes ook tegen in sloten, beken en vijvers. Geef je hond bijvoorbeeld pillen tegen vlooien, ruim de drollen dan altijd op. Want het gif zit ook in de poep en kan, als het blijft liggen, in het grondwater terechtkomen. Het weer dan nog bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. En temperatuur ligt vandaag rond de 21 graden.
14: En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Met je telefoon?
1: Op niet storen.
0: Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: grote app en startpunt vinden.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
23: Waarom verdom?
24: Simyo.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er dreigen nu toch weer stakingen in het openbaar vervoer. De vakbonden willen binnenkort 1 dag per week gaan staken in het streekvervoer voor een betere cao. De onderhandelingen met de streekvervoerders zijn vastgelopen. Die krijgen een week de tijd om met iets beters te komen, anders gaat het streekvervoer plat. Er zijn afgelopen week nog eens 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Toch denkt het RIVM dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen is. Het totaal aantal doden staat nu op 9. Alle besmette patiënten kregen het West-Nijl-virus door een beet van een besmette mug. Financiënminister Heijnen gaat misschien toch de kleine spaarder ontzien. Hij staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, zei hij op de tweede dag van het begrotingsdebat. Volgend jaar zou de grens verlaagd moeten worden, waardoor meer mensen belasting gaan betalen over hun spaargeld of beleggingen. Dit leidde tot veel onrust. En vanaf vandaag komt er een ander soort benzine uit de pomp, namelijk winterbenzine. Die verdampt makkelijker, zodat je auto bij kou ook beter start. Als je in een moderne auto rijdt, merk je daar meestal niks van. Een oude auto kan bij de overgang soms een beetje stotteren. En het belangrijkste nieuws, er is geen verschil in prijs. Het weer dan nog, bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur vandaag ligt rond de 21 graden.
2: En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
18: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
19: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
21: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
24: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
25: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
26: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van...

Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er dreigen nu toch weer stakingen in het openbaar vervoer. De vakbonden willen binnenkort 1 dag per week gaan staken in het streekvervoer voor een betere cao. De onderhandelingen met de streekvervoerders zijn vastgelopen. Die krijgen een week de tijd om met iets beters te komen, anders gaat het streekvervoer plat. Volgende week is het Paarse Vrijdag en daarom kun je in veel gemeenten gratis een regenboogvlag ophalen. Zo deelt de BIEB in Zoetermeer er honderden uit om zo de LHBTI'ers te steunen. Die hebben het moeilijker om zichzelf te zijn, zegt de gemeente. Ook Harderwijk deelt gratis regenboogvlaggen uit. Financiënminister Heijnen gaat misschien toch de kleine spaarder ontzien. Hij staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, zei hij op de tweede dag van het begrotingsdebat. Volgend jaar zou de grens verlaagd moeten worden, waardoor meer mensen belasting gaan betalen over hun spaargeld of beleggingen. Dit leidde tot veel onrust. En er zijn vorige maand veel meer auto's verkocht. De verkoop is met meer dan 10% omhoog geschoten. En de autobranche denkt dat het komt door nieuwe belastingregels. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven meer geld kwijt aan auto's die niet volledig elektrisch zijn. Dus worden nu snel nog nieuwe hybrides gekocht. Het weer dan nog bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur vandaag ligt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12. 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Er dreigen nu toch weer stakingen in het openbaar vervoer. De vakbonden willen binnenkort 1 dag per week gaan staken in het

streekvervoer voor een betere CAO. De onderhandelingen met de streekvervoerders zijn vastgelopen. Die krijgen een week de tijd om met iets beters te komen, anders gaat het streekvervoer plat. Volgende week is het Paarse Vrijdag en daarom kun je in veel gemeenten gratis een regenboogvlag ophalen. Zo deelt de BIEB in Zoetermeer er honderden uit om zo de LHBTI'ers te steunen. Die hebben het moeilijker om zichzelf te zijn, zegt de gemeente. Ook Harderwijk deelt gratis regenboogvlaggen uit. Financiënminister Heijnen gaat misschien toch de kleine spaarder ontzien. Hij staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, zei hij op de tweede dag van het begrotingsdebat. Volgend jaar zou de grens verlaagd moeten worden, waardoor meer mensen belasting gaan betalen over hun spaargeld of beleggingen. Dit leidde tot veel onrust. En er zijn vorige maand veel meer auto's verkocht. De verkoop is met meer dan 10% omhoog geschoten. En de autobranche denkt dat het komt door nieuwe belastingregels. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven meer geld kwijt aan auto's die niet volledig elektrisch zijn. Dus worden nu snel nog nieuwe hybrides gekocht. Het weer dan nog bewolkt met nog wat regen, maar vanuit het westen droog en iets meer zon. Temperatuur vandaag ligt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone.

Beleef de grootste hits uit de 60s en 70s. Radio 10, 60s en 70s hits.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerber can do it, iedereen can do it. Met CanDo.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op CanDo.nl. You can do it.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: CanDo traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? Is ik er morgen al thuis? Gaat lukken!
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
17: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
18: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Car Prof.

0: garage voor alle merken.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De Utrechtse koorstudent die 4 jaar geleden 2 vrouwen verkrachtte, hoeft niet langer de cel in. Het Hof heeft vastgesteld dat de man doorging nadat de slachtoffers hadden aangegeven te willen stoppen. De man heeft al 7 maanden in voorarrest gezeten en hoeft dus niet terug de cel in. Op Schiphol is een bemanningslid betrapt met cocaïne in de handbagage. Bij welke luchtvaartmaatschappij vertelt de douane er niet bij. Het opgepakte bemanningslid zat op een vlucht uit Mexico en had 18 kilo coke bij zich. De man die vannacht is opgepakt rond een asielprotest in de Utrechtse stad Rhenen is weer vrijgelaten. Hij moest mee omdat hij na de raadsvergadering bleef rondhangen en dronken was. Later vannacht waren er vernielingen met vuurwerk en greep de ME in en die verdachten lopen nog vrij rond. En de Nederlandse scheepsbouwer Dame gaat een miljardenclaim indienen bij de Duitse regering. Die had marinefregatten besteld, maar de bestelling werd gecanceld vanwege vertragingen en oplopende kosten. Volgens de heer Spiegel eist de scheepsbouwer nu ruim €4,5 miljard van Duitsland. Dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het helder en kan er mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die mist geleidelijk op, krijgen we flink wat zon en wordt het opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, maar
5: een broodje. Een broodje,
6: hè? Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
9: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, je komt altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Lidl, je verdient het.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
12: Domino's.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more from Extra Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. De Utrechtse koorstudent die 4 jaar geleden 2 vrouwen verkrachtte, hoeft niet langer de cel in. Het Hof heeft vastgesteld dat de man doorging nadat de slachtoffers hadden aangegeven te willen stoppen. De man heeft al 7 maanden in voorarrest gezeten en hoeft dus niet terug de cel in. Op Schiphol is een bemanningslid betrapt met cocaïne in de handbagage. Bij welke luchtvaartmaatschappij vertelt de douane er niet bij. Het opgepakte bemanningslid zat op een vlucht uit Mexico en had 18 kilo coke bij zich. De man die vannacht is opgepakt rond een asielprotest in de Utrechtse stad Rhenen is weer vrijgelaten. Hij moest mee omdat hij na de raadsvergadering bleef rondhangen en dronken was. Later vannacht waren er vernielingen met vuurwerk en greep de ME in en die verdachten lopen nog vrij rond. En de Nederlandse

De scheepsbouwer Dame gaat een miljardenclaim indienen bij de Duitse regering. Die had marinefregatten besteld, maar de bestelling werd gecanceld vanwege vertragingen en oplopende kosten. Volgens Der Spiegel eist de scheepsbouwer nu ruim 4,5 miljard euro van Duitsland. Dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het helder en kan er mist ontstaan, vooral in het noorden en oosten. Morgen lost die mist geleidelijk op, krijgen we flink wat zon en wordt het opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
8: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Nu bij Quantum. 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal

0: En toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu!
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Radio 10. Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Nevi Ramirez. De Europese Unie heeft ingestemd met strengere regels voor afgewezen asielzoekers. Daardoor kunnen zij straks mogelijk worden opgevangen in speciale terugkeercentra buiten de EU, terwijl hun uitzetting wordt geregeld. Nederland werkt hiervoor samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Het is nog niet bekend in welk land zo'n centrum moet komen. Weer is er een man opgepakt die zijn partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. De verdachte uit de Hoekse Waard filmde dat volgens justitie en deelde de beelden in besloten online groepen. Daar wisselden mannen ook tips uit over het drogeren van slachtoffers. Eerder dit jaar zijn al meer verdachten uit die groepen opgepakt. En 3 bemanningsleden van Schiphol hebben positief getest op alcohol. Onder hen was ook een piloot. Hij mocht 1,5 uur niet vliegen. 2 stewardessen kregen een boete. De marechaussee controleerde vanochtend bijna 700 medewerkers van verschillende vluchten. Personeel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. En een waarschuwing voor snoepliefhebbers. Winkelketen Action roept klanten bepaalde gummies niet te eten. Op de snoepjes, gebakken eitjes van het merk Kokok, kan namelijk schimmel zitten. Zelfs voor de houdbaarheidsdatum. En het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het flink op. In het oosten en noordoosten kan plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur zakt naar zo'n 7 à 8 graden. Lokaal nog iets lager. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a walk! And give you a walk!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. In Amsterdam zijn 4 mensen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Er is ook een huis doorzocht en er is explosief materiaal gevonden, samen met flink wat cash. Omdat er explosieven lagen, werden bomexperts erbij gehaald en 2 huizen werden ontruimd. In de Tweede Kamer blijven links en rechts verdeeld over hoe ze kleine spaarders willen ontzien in de nieuwe belastingwet. Rechts kiest voor grootaandeelhouders. Het linkse pro wil rijken en bedrijven ervoor laten opdraaien. Het kabinet wil ook iets doen voor kleine spaarders, maar zegt nog niet hoe. De piloot die betrokken was bij het gewelddadige incident gisteren in een vliegtuig van Dubai naar Israël maakt het goed. Hij werd door zijn co-piloot in de cockpit met een mes aangevallen en ligt in het ziekenhuis. Volgens Israël zou de co-piloot met het vliegtuig een terroristische aanslag hebben willen plegen. En de Action haalt snoepjes terug omdat er schimmel op kan zitten. Het gaat om gummies in de vorm van gebakken eitjes en die lagen nog tot gisteren in de winkels. Er staat op dat ze tot oktober volgend jaar houdbaar zijn, maar voor die tijd kan er al schimmel op zitten. Terugbrengen dus naar de Action. Het weer, het wordt helder en er kan vannacht vooral in het noorden en oosten mist ontstaan. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.

0: Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Soms zul je zeggen:
3: jij bent mijn rots in de branding.
2: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Chris?
0: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
0: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ontdek Sport City, de city waar je...

0: actie.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven. 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet. 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Neefi Ramirez. Steeds minder jongeren drinken alcohol. Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer 18 tot 25-jarigen de drank laten staan. Ook uit het panel van Hart van Nederland blijkt dat veel jongeren alcohol niet nodig vinden. Fit blijven en een gezonde levensstijl spelen daarbij een grote rol. In de Tweede Kamer blijven links en rechts verdeeld over hoe ze kleine spaarders willen ontzien in de nieuwe belastingwet. Rechts kiest voor groot aandeelhouders. Het linkse pro wil rijken en bedrijven ervoor laten opdraaien. Het kabinet wil ook iets doen voor kleine spaarders, maar zegt nog niet wat. Een gigantische blunder in een Amerikaans ziekenhuis. Een 74-jarige vrouw uit de staat Ohio moest haar rechter onderbeen laten amputeren vanwege kanker. Maar de chirurg van Shelby General Hospital amputeerde per ongeluk haar linkerbeen, meldde Amerikaanse media. Het ziekenhuis erkent fouten te hebben gemaakt. De vrouw is een rechtszaak begonnen. En zoete kouwen opgelet, de Action haalt snoepjes terug omdat er schimmel op kan zitten. Het gaat om gummies in de vorm van gebakken eitjes. En die lagen nog tot gisteren in de winkels. Er staat op dat ze tot oktober volgend jaar houdbaar zijn. Maar voor die tijd kan er dus schimmel op zitten. Dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het flink op. In het oosten en noordoosten kan plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur zakt naar zo'n 7 à 8 graden. Lokaal nog iets lager. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
16: Link daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles voor Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd.
4: En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook.
4: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. Het kabinet en vakbonden gaan volgende week voor het eerst om tafel over een nieuw sociaal akkoord. Het gesprek is woensdag op het Catshuis. Het kan doorgaan omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Iets waar de vakbonden hard op aandrongen. Volgens het kabinet zijn veranderingen nodig om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden AI-bril van Meta. De opticien neemt die beslissing vanwege zorgen over privacy. Volgens het AD zijn de afgelopen maanden mogelijk honderden vrouwen en meisjes ongemerkt gefotografeerd met die slimme bril. En ook ziekenhuizen en defensie nemen inmiddels maatregelen rond het gebruik van het apparaat. De Britse politie heeft een Brits-Iraanse man opgepakt na een incident bij luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend werden daar al 5 mensen aangehouden vanwege verdachte activiteiten. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De politie onderzoekt de zaak verder. Een pijnlijke blunder in een Amerikaans ziekenhuis. Een 74-jarige vrouw uit Ohio moest haar rechter onderbeen laten amputeren. Maar de chirurg van het Shelby General Hospital verwijderde per ongeluk haar linkerbeen. Het ziekenhuis herkent de fout en zegt dat de betrokken medewerkers er niet meer werken. De vrouw heeft een rechtszaak aangespannen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het flink op. In het oosten en noordoosten kan plaatselijk dichte mist ontstaan. De temperatuur zakt naar ongeveer 7 à 8 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
19: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Neje Ramirez. Door de extreem lage waterstanden op verschillende rivieren moeten schippers zelf inschatten of ze nog wel veilig kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op delen van de IJssel, de Waal en de Nederrijn niet meer goed meten hoe diep het water is, omdat de meetschepen er niet meer kunnen komen, zeggen ze tegen de NOS. De binnenvaart noemt de situatie zorgelijk. Door de aanhoudende droogte kampen schippers al tijden met problemen. In Arnhem is de ME ingezet om een gekraakt pand te ontruimen. In een voormalige sportschool zitten zo'n 30 krakers. Zij kregen eerder de kans om vrijwillig te vertrekken, maar deden dat niet op tijd. De krakers willen met hun actie aandacht vragen voor leegstand en de geplande nieuwbouw in de wijk. De passagier die woensdag ingreep in de cockpit van het Fly Dubai-toestel wist wat hij moest doen dankzij een tv-programma over vliegtuigongelukken. Zo kon hij het toestel weer recht krijgen nadat het een duik nam. De

0: beginnen. Yeah.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja. En waarom staat er dan BOTI? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
24: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Neje Viramires. Bij de ontruiming van een voormalige sportschool in Arnhem zijn 12 krakers gearresteerd. De ME is ingezet nadat de krakers na een eerdere waarschuwing niet wilden vertrekken uit het pand. Volgens de politie zitten er nog steeds enkele mensen binnen. De krakers wilden met hun actie aandacht vragen voor leegstand en de geplande nieuwbouw in de wijk. Een automobilist heeft donderdagavond tijdens een achtervolging een politieauto geramd in Limburg. De bestuurder negeerde een stopteken op de A79 bij Meerse en ging er vandoor. Tijdens een vlucht botste hij tegen een politievoertuig. Even later raakte hij van de weg en werd hij opgepakt. Niemand raakte gewond. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. De passagier die woensdag ingreep in de cockpit van het Fly Dubai-toestel wist wat hij moest doen dankzij een tv-programma over vliegtuigongelukken. Zo kon hij het toestel weer recht krijgen nadat het een duik nam. De Israëliër hielp samen met 3 andere passagiers de co-piloot te overmeesteren nadat hij de gezagvoerder had aangevallen. Door hun ingrijpen kon het toestel met ruim 170 mensen aan boord veilig landen. De makers van De Slimste Mens zeggen dat ze Paulien Cornelissen enorm zullen missen. Presentator Herman van der Zandt begon de uitzending vanavond met een vooraf opgenomen boodschap. Hij noemde haar vrolijk, vriendelijk en slim. De afleveringen die al met haar zijn opgenomen worden in overleg met haar familie gewoon uitgezonden. Paulien Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. En dan nog het weer. Er kan vannacht vooral in het noorden en oosten mist ontstaan. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon bij opnieuw zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.

Angus Finnan, Lightfoot. Chris Hillman, die kennen we van The Birds, The Flying Burrito Brothers, The Desert Rose Band, Manessas, Souder Hillman Fury Band en McQueen, Clark en Hillman. En hij nam in de Sunset Sound Studios in Los Angeles een duet op met Steve Earle. Chris Hillman en Steve Earle, High Fashion Queen.

Chris Hillman en Steve Earle, High Fashion Queen. Darlin West, dat is een band uit Noorwegen met het echtpaar Thor Eagle en Mary Creaken. Het is een populaire band in Scandinavië en de band toert ook regelmatig door Duitsland en Nederland. Darlin West, Sundown.

Harlan West, Sundown. Sheryl Crow en Emmylou Harris kwamen elkaar toevallig tegen tijdens het toeren in New Orleans en ze besloten ter plaatse samen een nummer op te nemen met muzikanten uit Louisiana. Dat deden ze in de Kingway Studios in New Orleans. Sheryl Crow en Emmylou Harris, Juanita. MUZIEK

Sheryl Crow en Emmylou Harris, Juanita. Sean Barton Feck is een Amerikaanse zangeres en ze komt uit de vrouwenband Hazeldine. Ze nam dit nummer op in de Ultratone Studio City in Los Angeles met als producer zangeres Carla Olsen. Sean Barton Feck, Summerside of Life.

Sean Barton Feck, Summer Side of Life. Lucinda Williams en David Crosby werden in de Ocean Way Studios in Nashville geconfronteerd met een studio vol topmuzikanten. Chris Ettridge, basgitaar. Spooner Oldham, piano. Emmylou Harris, gitaar. Ben Montaigne, orgel. En Greg Lees, steelgitaar en mandoline. Lucinda Williams en David Crosby, Return of the Grievous Angel.

Lucinda Williams en David Crosby, Return of the Grievous Angels. De Texaanse band The Textones is de band van zangeres Carla Olsen. Ze was in de jaren 70 actief in de punk scene van Los Angeles, maar intussen werkte ze al samen met Mick Taylor, Percy Sledge, Ry Cooder, Gene Clark, Don Henley, Bob Dylan, Eric Clapton en John Fogerty. The Textones, Early Morning Rain.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fireflies van Danielle Nicole is het album van deze week. En Danielle Nicole ontving in 2024 een Blues Music Award als beste blueszangeres van het jaar. In 2026 werd ze opnieuw gekozen tot beste blueszangeres van het jaar, maar ze werd tevens gekozen tot beste basgitarist van het jaar. En Fireflies is haar vijfde album. Producer Tony Brownagle is tevens de drummer en Jim Poeg was voorheen de organist en pianist van de Robert Cray Band en Geneva Magnus. Danielle Nicole, Soulside.

Daniel Nicole, Soulside. Whiskey Town, dat was een geweldige band totdat frontman Ryan Adams solo verder ging. De chemie tussen Ryan en Adams en zijn violiste en achtergrondzangeres Caitlin Carey was uniek en het was geen toeval dat ze beide ook als soloartiest heel succesvol werden. Whiskey Town, A Song for You.

Whiskey Town, A Song for You. Elsie Juber uit Los Angeles schreef al nummers voor Beyoncé, Miley Cyrus, Mark Ronson, Ellie Goulding en Shawn Mendes. En in 2023 verscheen haar debuutalbum From the Valley. En haar vader Lawrence Juber was de gitarist van Wings bij Paul McCartney. Elsie Juber, The Way I Feel.

Elsie Juber, The Way I Feel. Singer-songwriter Gillian Wells vormt al jaren een duo met gitarist David Rawlings. En dit nummer namen ze op in de huisstudio van David Rawlings in Nashville. Gillian Wells, Hickory Wind.

Gillian Welsh, Hickory Wind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Gordon Lightfoot uit 1967. En dit is de versie van de Texaanse singer-songwriter Katie Muffet, Canadian Railroad Trilogy.

0: doorbetalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Radio 10, 60s en 70s hits. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De oorzaak van de grote brand in een natuurgebied in Limburg afgelopen zomer blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het geblust was. Bij de ontruiming van een oude sportschool in Arnhem, die door krakers wordt bezet, zijn 12 mensen gearresteerd. De ME is ingezet nadat ze na meerdere waarschuwingen niet wilden vertrekken. Volgens de politie zitten er nog steeds mensen in het gebouw. De krakers bezetten de sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en geplande nieuwbouw in de wijk. Het gaat de laatste tijd veel over laagwater, maar ook hoogwater is een groot probleem voor ons land door de stijgende zeespiegel en steeds extremer weer. En daarom komt er nu bij de afsluitdijk een megagemaal, een grote pomp die het water laag moet houden. Dat gemaal kan elke 9 seconden een heel Olympisch zwembad wegpompen, dat heeft Omroep Friesland uitgerekend. En Oranje is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League vanavond. Al snel stonden ze 2-0 achter, maar ze knokten terug en Reinders maakte in de 89ste minuut de gelijkmaker. Daardoor blijft bondscoach Xavi ook na deze wedstrijd ongeslagen met Oranje. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost morgen geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon en het wordt opnieuw zo'n 20 graden.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De oorzaak van de grote brand in een natuurgebied in Limburg afgelopen zomer blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergebleven afval. Door de brand ging veel natuur verloren. Het duurde dagen voordat het geblust was. Ruim 400 scholen in Frankrijk blijven vrijdag dicht, dat zegt de onderwijsminister daar. Deze week zijn door het hele land protesten van scholieren en studenten zo uit de hand gelopen dat scholen in brand zijn gevlogen of zijn vernield. En in Marseille is zelfs een schoolhoofd met benzine overgoten. Ze protesteren tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. Inmiddels zijn al meer dan 2500 mensen aangehouden. Christa Pike ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na haar mislukte executie en ze krijgt levensreddende zorg. De veroordeelde moordenaar kreeg gisteren de dodelijke injectie, maar dat ging niet zoals gepland. Ze bleef namelijk maar ademen. Pike vermoordde eind vorige eeuw op 18-jarige leeftijd een 19-jarige vrouw samen met haar vriend. En Oranje is op het nippertje ontsnapt aan een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League. Ze kwamen snel achter te staan, maar knokten zich terug en maakten in de 89e minuut de gelijkmaker. Bondscoach Xavi heeft na afloop zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van zijn spelers. Het werd 2-2 en daarmee blijft Xavi's Oranje tot nu toe wel ongeslagen. En dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Dat was het nieuws op Radio 10.

0: 15, 60s en 70s hits. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Of er iemand gewond is geraakt is nog niet bekend. Op dit moment woedt de brand in 2 delen van het gebouw, weet Omroep Flevoland. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere 3 delen. En dan naar een andere brand die van afgelopen zomer in een natuurgebied in Limburg. De oorzaak daarvan die blijft onduidelijk, dat staat in een nieuw rapport van de brandweer. Wel weten ze zeker dat het vuur niet begon met werkzaamheden, ontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval. Door de brand ging veel natuur verloren, het duurde dagen voordat het vuur geblust was. Ruim 400 scholen in Frankrijk blijven vrijdag dicht, dat zegt de onderwijsminister daar. Deze week zijn door het hele land protesten van scholieren en studenten zo uit de hand gelopen dat scholen in brand zijn gevlogen of zijn vernield. In Marseille is zelfs een schoolhoofd met benzine overgoten. Ze protesteren daar tegen overvolle klassen en een tekort aan docenten. Inmiddels zijn al meer dan 2500 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi steekt hand in eigen boezem. Hij heeft na de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van Oranje. Hij noemde het een goed leermoment voor hem en zijn team. Het werd uiteindelijk 2-2, dus een nederlaag bleef ze wel gespaard. Dan het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten kans op mist. Die lost later vandaag geleidelijk op en dan krijgen we flink wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Dat was het nieuws op Radio 10.